0: 103.2 FM. Aqui ouvimos o que gostamos de ouvir.
1: Dá para desligar.
2: Goedemorgen, dames en heren. Sorry voor de kleine vertraging.